0: is klaar te gaan houdt. Kan zijn, should be interview.
1: Yes, please, that's